Pas. Druk mij, baby, baby, druk mij, baby, baby, geef mij gas. Geld het ons nooit, Bayern, maar een liefde is ons rijk.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: キー
1: おっさまスタイル。
0: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
0: Ons maakt dat je dans naar die stoof zou staan.

0: is mijn nooi. Bokkaje leek goed vandaan, Bokkaje is mijn nooi.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaats.
3: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

0: Yo, Starseed.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staan.

0: lekker duf, duf, duf, duf. Kom eens pakken, duf, duf, wadi, wadi, duf, duf,
1: binnen aan mij, duf, duf, geen mij bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: lekker dif, dif, dif, dif. Kom en pak het hoef, hoef, wadi, wadi, hoef, hoef,
1: binnen aan mij, hoef, hoef, geen mij bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Best music, best sound, best radio station. Jo Starsie.
3: Number 33.
2: Stream us now. Jo Starsie. www.jostarsie.net.

0: say. Jotaal.
1: Jotaal.
0: Jouw muziek.
1: Jouw muziek.
0: Jouw stasie. Nummer 22.

0: het zachter, dadelijk duf, duf, duf, duf.
1: En ik maak het duf, duf, wari, wari, duf, duf, binnen aan mij, duf, duf, geen mijn bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
1: Met de lekker duf, duf.
2: Jouw stasie. Jouw stasie.
3: Vroeger 21.

0: het sagter, daar lig het dief, dief, dief, dief.
1: Kom en pak het hoef, hoef, wari, wari, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, geen my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Met die lekker hoef, hoef.
2: Jou stasie. Jou stasie.
3: Nummer 5.

Die jouwstasie Top 40 was met trots geborg deur Q4 Garage, Lebelweg, Stikland. Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat je dans naar die stoof so staan.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Download our app in Google Play Store and be part of the Yo Stasi family.
1: Het Hoof en Kruising bied de Handelspost een moderne centrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Hartelijk goedemiddag aan jou. Baie welkom. Je zingers klankel op Harties FM. En ook vanmiddag op die senders van jouw stasie. Wat uitsaai daar vanuit Brackenfell in Kaapstad. Het is tijd voor jouw boeremuziekprogramma Boere op Skop. Wel, dat is lekker 3 kwartier van heerlijke boerenmuziektreffers. Tot en met zo'n 6:15, net voor die handelsbreek. Als je iets specifiek wil horen, kan je aanvragen. Maar anders neem ik initiatief vanmiddag om voor jou die beste van dit te geven. Tot en met 6:15 vanmiddag. Natuurlijk ons lieve boogtouw van die groot rugby, wat binnen oomlikke afskop die volksliederen wat nou gesing word. Hier in Johannesburg, Zuid-Afrika, teen die All Blacks in die 3de toets. Het was een behoorte van zaken wat die rugby aan betreft. En as jy wil contact maak net om te gesels, hallo te sê 061-511-2602. Ons program Volume Winkel begin amtelijk vanavond om 6:00. Maar nou ja, hier is 2 om mee te begin. Die Vatvas Dansorkest Pik en Broer en dan Klipwerf Orkest met Kliprandse Dinge.

We maken de speellijstje ontvang van niemand anders dan als een gigo voor jullie naam, Ruan Tolish. Ik neem anders wie je zijn, maar ik spreek Tolish, T-O-R-L-A-G-E, Ruan Tolish. Hij noemt het een, dus boerenmuziek. Hier speellijst noem ik boerenmuziek wat mij een les voor je leven geeft. Zo, ik ga dit voor jou speel. Ons gaan ook binnenkort de handelsbreek nemen. Net na die eerste liedje gaan ons gewoon handelsbreek nemen. Dan gaan ons aan met zijn speellijstje. Hij heeft die clubwerf voor Casey, Jack Sutton, Sidney Bickard. Hij heeft Pieter Jansen van Rijnsburg hier. Hij heeft die Vinterkies hier. Zo ja, hier is een hele klomp. Chris Lourens, Pier van den Westhuizen. Ik hoop je gaan het genieten samen met mij. Die Kanye Warriors Dance Orkest. Baie dankie daar voor Ruan Tolish. En vanmiddagse boeren op skomp. Boerenmuziek wat mij een les voor je leven geeft. Blijf geskakel. Ons val weg met die eerste in vanmiddag. En dat is Jack Sutton's boerenmuziek met de beat.

Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

dus boerenopkoop zijn we daar hier op Hart, die zijn we in vanavond. Meer muziek is gesels. En dank je daar aan Roan Tolisch met zijn keuze van muziek. Om ons spelers hier lekker vol te maken met dan. Maar het gaan vinnig vir jou die telling gee. Daar is rugby natuurlijk hier in Johannesburg. Dis 7 van Nieuw-Seeland en 5 van Suid-Afrika. Weet ik of daar een les meer. Hierdie is nou 3 gedruk. Waarom dit nou een toegekende 3 gaan wees. Maar so ver lees die telbord 7 vir Nieuw-Seeland en 5 vir Suid-Afrika. Ja, hier 3 wat so pas gedruk het, maak die telling 12 vir Nieuw-Seeland en 5 vir Suid-Afrika. Die wedstrijd is nou in die 27ste minuut. Ja, ek met die bokke gaan vandag een bietjie zwaar kry hier in die noorde, ne? Ons gaan voort met Roan, is speelhuisie. Hier is nog een keer van hom, soos gekies, Jaapie Loupscher, met lekker soe hier in Boereopskap.

0: brengt ons in het einde van natuurlijk ons boerenmuziekprogramma Boeren op Skop. Sam Dain hier op Harties FM. Het was zo pas 6:15. Nou, als die telling nog steeds voor de 12 Nieuw-Zeeland en 5 voor Zuid-Afrika, de wedstrijd in die 30ste minuut. Ons hou je op hoogte van zaken daar. Wat is dan die situatie waar je rugby aan betreft? Breng ons in het einde van vandaagse boerenmuziekprogramma. Ons gaan een vinnige handelsbreek nemen. En dan ga ik voor een paar nieuwe liedjes spelen. Tot zo net na 6 kan. Daarna begin ons met volumewinkel Sametijn. En ja, een lekker keerspel om mee te beginnen. Maar kondig dit aan net na 6 vandaan. Het is een, hier is splinternieuwe muziek. Net hierna is net na die handelsbreek. Gister vrijgestel, Snotkop, Rieke Snel, Coolbox Koning, Daas Reino Velvet, Myron Mini met nommerpas. En Winterhotel se nieuwe ene, Koffiewinkel. Bly geskakel, dis net na die handelsbreek.
1: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, bo. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew, die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

Hartelijk een goede avond aan jou, maar welkom bij Harties FM. De radiostatie van ons ding anders doen. Ook welkom als je ingeschakeld is via die zender van jouw statie. Daaruit Brackenfell in Kaapstad. Ja, dat is die programma waar jij die spelers bepaalt. Je voor ons liggie verzoeken door te sturen. Ik heb het eerste paar ontvang. Ik ga eerst eens zo'n 3 per luisteraar doen. Dan nemen we ons breek. Het zij of dit met de volgende luisteraar zijn keuze van muziek is. Of een kort keerspel van muziek. En dan doen we ons weer 3. Dat is hoe ons het gewoonlijk doen. Maar net gauw vinnig, die rugby, dat is nog half tijd in Johannesburg. En dat is nu 12 voor Zuid-Afrika en 12 voor de All Blacks. En Zuid-Afrika had hier in die doodsnukken van de eerste helft een straf 3 gekregen. Wat aan hulle toegekend is als gevolg van die onbeholpenheid, moet ik zeggen. Die onbeholpenheid van die All Blacks. Niettemin 12 voor Zuid-Afrika, 12 voor die All Blacks. Als we later weer naar de wedstrijd kijk. Boodschap gehad van Liesel af, Liesel Victor. Dank je voor je samenkeer, Liesel. Ze vragen, zit hier een paar keer aan. Vraag maar, kom ons werk, kom zo van achteraf deur. Ik ga met 3 begin wat bekend is. Dan gaan we die remixes later doen. Wat aangevraagd door Liesel. Bob Seger, Old Time Rock'n'Roll, Abba met Waterloo. En dan gaan we afsluiten met eerst van Neil. Eerst afsluiten met Neil Diamond. So Forever in Blue Jeans. Geniet het en bye, dankie voor die samenkeer. Jij is bijvoorbeeld iemand van Samadijn.

Volgens precies 27:06. Ja, dat is volume van Klaas Amadijn op die zaterdag, die 5 september. En die vindt wij en wij en wij in Artibiesport. Ik weet niet hoe lekker weer daar bij jullie, maar ja, ons zit hier boven in die hoogte. Hier bij de Handelspost. Joch, mensen, maar ik moet je zeggen. Die wind komt om hier die hoeken, dat is een mistroostige gehuil van die wind. Als niks erger is, wind wat heel aan elkaar zonder enige verpoezing. Maar niet te min, de dag laat. Kom, ons gaan voort met die muziek. Ik heb teruggekeerd nou naar die speellijst wat Liesel Victor ingestuurd heeft. Ik ga nu 3 van haar remixen speel wat zij aangevraagd. Ons scheidt het van elkaar. Het is nu 3 in een rij. Ons gaan eerst van haar speel Come What May. Dus niet helemaal zeker direct naar PDP remixing. I'm not quite sure who these remixes do that. Wie allemaal dat doen niet, maar daarna gaan ons luisteren naar Because We Jive All Night Long. Dat is ook een remix. En dan I Know You're Scared. Dat is een remix van Tazel en Scallywag. Dat is volgende. Ja, ik ga ook kijken wat die rugby doen daar. Dan zal ik veel dat weet. Hy moest ook alweer beginnen. Het. Niet zeker nie, maar is 28, bijkans 29, 6. Volume winkel, Samadijn. Kom, ons gaan voort met vanavondse volume winkel.

0: Nou, de tweede helft het begin hier in Johannesburg, Zuid-Afrika tegen die All Blacks. En die All Blacks wat nou 3 gedruk het, seker so 5 minuten na. Nee, dan een beetje later is dit. Dit is 15 minuten. Die wedstrijd is al reeds 57 minuten aan die gang. So pas 3 gedruk, maar dit niet rechtig. Of weet je dat voor de leiders bedoel? Ja. Weet je? Niet te min, ik moet je druk die balko ook nou. Kom ons keer gauw weer vanaf jou. Nou is die telling heeltemaal drastisch anders. 17 van Nieuw-Zeeland geweest, dit was 12 van die bokke. Nou het Zuid-Afrika ook gedruk. 17 van Zuid-Afrika, 17 van Nieuw-Zeeland. So nou is het weer een gelijk optelling. Sterkte daar, man, en nou beweeg ons in de richting. Intussen gaan ons aan met jou kiezen van muziek. En dat is volume winkel Samadijn. Ik heb nou die driespel onderbreek daar van Liesel Victor. Sy gaan nou voor ons oor. Sy het gevraagd voor I Know You're Scared van Liesel. Nee, Tezel, sorry. Tezel, Skellywag van Drooien. I Know You're Scared. Dus waar ons volgende gaan luisteren. Soos aangevraagd natuurlijk. Dier niemand anders dan nie as Liesel van Brandes.
1: Ek is Liesel Victor van Harpiespoort en ek luister Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

Willy Winkel samen de Hein, Volume Winkel. Dus Hein, samen jou, Harties FM. Hier wil ons dingen anders doen. Je is ook een schakel op die senders van jouw statie vanavond. En ja, geef over je daar je rakbetelling dier. Die wedstrijd nou, waar was het nou? Ik net gevind dat die scherm voor me kreeg. Hier gebeur groot dingen vanavond. 73ste minuut van die wedstrijd. 29 voor Zuid-Afrika, 17 voor Nieuw-Zeeland. Het lijkt amper soos een wat ons in die zakje gaan hebben. 29 van Zuid-Afrika, 17 van Nieuw-Zeeland. Ons het so pas geluister na drie liedjes in een rij. Ons het begin met, kom ons kijk gewoon wat ons begin. Brian Adams, Have You Ever Loved a Woman? Tanita Tikram, Good Tradition. Ons het ook geluister net voor, het, na, net voor die handelsbreek na Don Williams. Jou my best vriend, aangevraagd door David Victor. Hier is een boodskampie, dat gaan we vinnig kyk, wat ek ontvang het van Esther Botha af. Sy kom daar uit Roodepoort uit en sy stuur een boodskap. Sy sê die volgende hier, kom ons kyk al die boodskampie reg hier voor my. Goeienaand, Hein, speel asbief vir die speciale persoon in my leven, Tommy Dell, sê I Wanna Live. Sy het ook verlang bijna om en kan nie wacht om te sien morgen nie. Maar dankie, lekker aand, so sê Esther van Constantia Kloof. En dan, net na daar een gaan ons luister, dan keer ons weer terug na die speellysie wat Liesel van my gestuur het. Sy het gevra vir Teens Jordaan, I Walk the Line, Green Door, en dan speel ons ook vir jou Banjo Boy. Goed, dit is dan die drie wat net daarna volg. Blij geskakel, jy is by jou ginsling radiostasie, dit is Volume Winkel, Samadijn, 3 minute voor 7.

Ja, dus dan zeg het geweest. Wel, dit was jouw programma Volume Winkel Samen Dein. Nog een zaterdag samen met jou op jouw gunsteling radiostatie. Dank je ook daar van allemaal wat samengekeerd vanuit die contré Kaapstad. Dus Brackenfellse wereld. Jouw stasie leest ernaast. Hoop je elke keer van jou te baie mooie avond verder. En een heerlijke nachtrust voor jou. Een wonderlijke naweek verder. Ik zal weer samen met jou keer maandagmiddag. Tussen 4 en 7. Zo maak ik de noot daarvan. Ik zal weer bij jou uitslaan. Tussen 4 en 7 komende maandag. Maar baie dankie voor die saamkeur. Dankie dat jy saam met my muziek geluister het wat jy graag wil hoor. Dankie vir jou boodskapjes en liedjie versoek. Ek waardeer het oprecht. Ek het veel muziek hier voorberei wat jy kan luister vir die rest van die aand. Dit is muziek in die 70s, 80s en Afrikaans. Dit is alles bietjie stadiger die ritme as wat het gewoonlik bedags sou wees. Maar ek glo jy gaan het geniet. Saterdag aan thuis saam met Hardies FM tot middernacht vanavond. Hoop jy gaan het geniet. Baie dankie vir al onze saamkeur. En net na die handelsbreek, dan val ons weg met Saterdag aan thuis. Maar van nou gaan ek vir jou groet tot volgende week en maandag. Mag jy heerlijke aand hê. Een prachtige naweek verder. Mooi bly en bye bye.

aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

après ça risque. D'être battu au baguette. Et moi j'ai mes sous. Non, voilà que. Jij wil het ik blij, heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij, jij mij verleid.

Jouw bek is een moon, dat wat je lijfje doet. En als je me zoet, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij hart blij. Jij mij verleid.

gezag is hoe moe. Dat wat je op ik doe. En als je mij zo, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

Nog nooit het ons eie vrouw zo gezien. En ons dromen was hij zonder haar bikini. Ons het begeer om haar woorden voor ons oor te zien gebeuren.

0: is lekker.
1: Horen waar je het maar los en horen waar is van die sos. Kom maar nog aan in het broer, die beste. Kago pa die mannen, man kan nou niet praten, van een gooi aan nou een hak. Is zo just een negatief van jou gebrand. Oké, okay, jullie praten, wat heb je gedrank?

0: life.
1: Geen brieken. Niet.
2: Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie.
3: Je luistert naar Sokkie. Tijd.

weet je mee. Kom ons vaten bikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vaten bikkie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Scully. En hij lijkt me zijn ding sê van vat een beetje vast. Want zoals je achterraakt, maak hij zeker zijn ijs raas in zijn glas. En die langblaaspad loopt strijd tot op zijn voorste. Je kan niet stop, daar staan en roep. En om Scully zal jou bederf.

0: Disney Plus.
1: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
2: Hey, Rikkie.

0: zijn. Ik toch geen werk. Nou zal wees met jou chummies.
1: Geen brieke. Nee.
2: Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie.
3: Je luister naar Sokkie. Tijd.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.